WC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
2: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
3: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Op 105 FM,
2: jouw Oostendse radio.
1: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulok voor veelbelovende beginnende stripauteurs krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de BIP.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: cigarette style.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostense bands?
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Dit is Radio

De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in Stafversluiscentrum, waar beats en muziek centraal staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en de Hitmen.

naast elkaar. Ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux in het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: Het is nu 4:00. Noordzee nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs dat vorig weekend plaatsvond. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Een pak meer dan vorig jaar, zegt Anne van de federale politie.
3: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur, dus vanaf 0,8 promille. Wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
2: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Ouwera heeft de plechtigheid gevolgd.
4: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
2: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Pratere start maandag opnieuw als minister. De Pratere was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Pratere liep een zwangerschapsvergiftiging op.
5: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak, van ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen, want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
2: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik. Maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, wordt te warm. Het water is nu al 25 graden. De centrale zal weer opstarten als de temperatuur is gezakt. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Iedereen luistert. Radio.

Het Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
2: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Op 105 FM.
4: Dit is Radio Noordzee.

De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermapalas. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgen we voor animatie en een zomerse sfeer.

shit, fuck al die boel. Blijf eens even toen naar Jen op je smoel. Hier alleen op geen je fucking crew. Je mag je belachelijk is in de crew. Spreek vele woorden, maar niks meer te doen. Wat dacht je nooit, dan zie je nog groen. Ze kennen van vroeger, ze kennen me niet. En kan zo kloon, maar zit er het dit. Besef je nu west met dit aan je krispit. En je mullen met rond gebit. Exycloon, maak je kloon voor die shit. Ook al ben je niet meer shit, is lit. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer.

tussen Denis gek. Dokker was, ik voel me goed, perfect. Ik zie niet naïef, dus niet zonder gebrek. Ik zie zijn verzeten, maar ik weet waar mijn plek. Maar geen motherfucker, hier stond in de weg. Blijf je stollen, toen ben je pa. De VAB, gebaald onderweg. Tot al los de heuvel is nu een berg. Niet te beklemd door een sterk lekker berg. Dag achter dan werken tot in mijn zerk. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrek het talent. Hier je studeert maar ik polyvalent. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrek het talent. Hier je studeert maar ik polyvalent. Alle dagen, alles geven. Op de has blijven duwen, never upgeven. T-has, upgepast. Blijven rechten, onaangetast. Dat is de realiteit dat me leuze. De weg is omhoog, wat kan je keuze? Duwen op de feiten met je neuzen. Hij klein talent, fucking reuze. Je voelt je tak al gelijk croissant. Je kunt bij de resten bemin op strand. Ikke verhard, lijkt macadam. Hier zo soft, mak en tam. Zieke stoon, moet vertan.

liever op een andere kop. Draaien ze deur de muil gekapt. Op de menu, keuze genoeg. Bestaan niet gekregen wat ik vroeg. Mijn honger is groot, werk voor de boeg. Verslijn hij de boel, slim moet de kroeg. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrek aan talent. Hier studeer maar ik polyvalent. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrek aan talent. Hier studeer maar ik polyvalent.

0: is nu 6:00. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Thuis aan de kust, Radio Noordzee.

eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag. Radio.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na twee doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken en dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
3: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
2: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

0: pretty boy.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembadsite, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: In de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
6: Radio Noordzee. De hele zomer lang. Muziek, info en nieuws.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
3: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
2: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
3: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
2: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
3: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
2: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
3: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
2: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK-voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn twee doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
3: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interview ging het er ook over. Die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
2: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft HLN. De bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Anderzee van de federale politie.
4: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
2: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm, lokaal is er ook onweer mogelijk, maximaal tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe, morgen blijft het warm, met kans op onweer, maximaal tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser, bij 26 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. Goedemorgen.
5: Noordzee.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Veerstraeten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Goedemorgen.
2: Noordzee.

0: schatje.
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kijkje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, Piwi moet het over een zin, hè.
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan.
1: Ah, Birevan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens eens heren weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
3: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Nieuws en info. De Nationale Feestdag brengt op 21 juli een nieuw evenement naar Bredene. Het Rockabilly Festival. Belever de ultieme Amerikaanse sfeer, vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paalsteenveld. Jason X.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn...

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Dit is Noordzee. Radio Noordzee.
6: Met een hart voor Oostende.

0: nieuws en info.
1: Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
3: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
2: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke bookmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
4: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
2: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
5: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
2: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Jouw zomerradio.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Circus Barones staat van 29 juli tot en met 2 augustus op het Paalsteenveld in Bredene.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
3: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
3: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal. De

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4 uur. Voor een zacht prijsje geef jij ze een mooi nieuw leven. Betalen kan met contant geld. Heb je een uitpas? Breng die dan zeker mee, want je kan voor 10 punten materiaal ruilen. De opbrengst gaat integraal naar 11111.

0: is nu 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Steve Cropper was een cruciale kracht achter het geluid van Booker T en de MG's. Hij maakte later furoren als gitarist in de Blues Brothers. Als producer en songwriter bij Stax Records drukte hij een onuitwisbare stempel op de soulgeschiedenis. De man werkte mee aan talloze klassiekers als Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding, Knock on Wood van Eddie Floyd en In the Midnight Hour van Wilson Pickett. Voor Dock of the Bay ontving Cropper in 1968 een Grammy en in 1994 won hij opnieuw met Cruisin' van Booker T en de MG's. In 2007 ontving hij ook een Grammy Lifetime Achievement Award samen met de bandleden van Booker T en de MG's. Steve Cropper overleed op 3 december 2025 op 84-jarige leeftijd.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467
2: 007 777. Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Super, super,
2: super
1: salon. Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zo'n toch haarneke kieken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in die kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan mee. Ja. Hoe is hier weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: is nu 3:00. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Bassist Roger Glover verliet in 1973 Deep Purple omwille van ruzie met gitarist Ritchie Blackmore. Met Purple-toetsenist John Lord wilde hij werken aan een rock-opera gebaseerd op het piratenboek The Butterfly Ball at the Grasshopper's Feast, gebaseerd op een kindergedichtje van William Roscoe uit 1802. Lord had het echter te druk met Deep Purple en uiteindelijk begon Roger Glover aan een eigen conceptalbum met dezelfde titel, met de hulp van vrienden zoals Glenn Hughes, David Coverdale, John Lawton en de Amerikaanse metalvocalist Ronnie James Dio, die bij Rainbow zong en een tijd lang Ozzy Osbourne verving bij Black Sabbath. Ronnie James zong verschillende tracks van Roger Glover's conceptplaat in, maar ook Love Is All, een compositie van toetsenist Eddie Hardin van de Spencer Davis Group. Die single deed in Engeland weinig, maar toen de plaat in Europa werd gelanceerd, gesteund door de zo bekend geworden animatievideo, werd het meteen een enorm succes en groeide het gaandeweg uit tot een hit. Er kwam echter geen vervolg op. Roger Glover maakte in 1978 trouwens nog een conceptplaat, Elements, rond de elementen aarde, water, lucht en vuur. Toen die Purple jaren later weer bij elkaar kwam, vervoegde ook Glover weer hun rangen. Hij werkte trouwens ook als producer, onder meer voor de band Nazareth.

Er zit een splinter in mijn duim en kan een blijne uit mijn heel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na. Er is niemand dat het ziet.

0: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: is Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostense bands?
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Ah! Muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
3: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
2: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: De oorsprong van het nummer Gloria van Umberto Tozzi uit 1979 ligt in Italië, waar Tozzi samen met tekstschrijver Giancarlo Bigazzi een zwoele maar energieke ode aan de liefde schreef. De song verscheen op zijn gelijknamige album Gloria en mengde Italiaanse passie met een melodielijn die zelfs een stukje Beethoven citeert. Alsof de pophemel even een klassieke blik gunde. Umberto zelf was al in 1978 doorgebroken met Ti Amo, een liefdesliedje dat behalve in Italië ook een enorme hit werd in onder andere Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen en bij ons. En ook een jaartje later was het prijs, want Gloria werd een Europese hit. Laura Branigan maakte er later een totaal andere Engelstalige versie van, die in Amerika de tweede plaats bereikte. Dat leverde Umberto Tozzi zo nog heel wat extra royalties op. Toch heeft Tozzi's origineel iets wat Branigan's versie mist. Namelijk een losbandige, zomerse charme, alsof het nummer rechtstreeks uit een zwoele nacht in

0: Plezier en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: In de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: North Sea. Zon, zee.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Radio Noordzee.
6: Nieuws en info. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee, de hele zomer lang muziek, info en nieuws.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het.
4: Kom eens heren, weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
2: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: De hele zomer lang. Muziek.
0: Zomerradio.
3: Noordzee.
0: Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: In de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan

0: Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.

0: Zes uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

0: gotta get to sleep.
1: Trust me. Trust me. Trust me. Trust me.
2: Super Salon bestaat 60 jaar.
3: Super, super, super salon.
2: Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Super, super,
5: super
4: salon.
5: Schatje?
4: Ja? Zeg, ik toch haar een keer voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens eens heren weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info.
11: Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blomaert en Meteor. Er zijn daarnaast kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt €45, kinderen €25 en er zijn ook familietickets voor 4 personen voor €140.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het KNMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heena.
3: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
2: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er wordt rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte, woordvoerster Nele Bigaré.
4: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk, mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
2: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegasque Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
3: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
2: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Dans mee tot middernacht. You wanna dance? Met Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Radio Noordzee. De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
2: Dans mee met Radio Noordzee.
1: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
2: Er is feest op Radio Noordzee.
1: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.
3: I'd been married long time ago.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Radio Noordzee, de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.
2: Fun, baby.

0: bis 9. 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
3: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, om dat optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren, om dat te laten doorgaan. Dus ze schrappen het. En ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
2: Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissien. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
4: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
2: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt, maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen, sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
6: Dans mee met...

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Het is feest op Radio Noordzee. Woo!

ben wel blank, maar daarom ben ik geen beest. Ik heb geen steen in mijn hart en ik ben niet ziek van geest, nee. Ik speel dit lied voor een zwarte kameraad, die weet wat warmte is

gezicht. Het is hun vals, ze zijn slecht. Ze weet van niets, maar ze heeft het toch maar even gezegd. En ze zegt ook, mijn dochter komt niet in huis met zo'n vreemde, vreemde luis. Maar ik zeg u, zij zijn oké, wij zijn oké. Blank of zwart, geel of paars, oh, wie zit daar nu mee? Ik zing, zij zijn oké, wij zijn oké. Zwart of blank of geel gestreept, alleen een

0: 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
3: Dans mee met Radio Noordzee.
2: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
3: Er is feest op Radio Noordzee.
2: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

sexy people.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Wal Raverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Wal Raverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
2: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zegt dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
3: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
4: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noord.

0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Maaike van Nie.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
4: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.

0: De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermapalas. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgen we voor animatie en een zomerse sfeer.
1: Zet de bruin, zwart, wit of wit ertussenin, wat doog het ertoe. Alsof dat je je raalnummer zelf kiest. Gelovig, religieus, spiritueel of zweef de lever niet. Dogmatisch, twijfelachtig, het beter weten doet iedereen. Man, vrouw, of weet of wat die breed. Hetero, olibi of zet ik er juist, weet het nog niet. Hoofd ook of kruis kunnen ontlokken, tattoo of piercing, doe wat je wilt, maar doe voort. Ik wil geen 3 uur wachten voor je papier. Progressief, conservatief, rechts, centrum links. Zit in het kamp van de integriteit of in dat van de politiek. Kiesde voor de Vlaamse leeuw of de 3 kleur van de Belgique. Ik zeg het in het Vlaams, Frans of tussen taal, hey, boeit niet. De stem zonder stem, het geheel of de breuklijn. Get de pro's en de contra's, de fanbasis, de ultra's, de anti's, de antagonisten, de helden en primadonna's. Get vooral veel x's en nog meer x's en wie de ik, zeg je. Krabber of kapitalist, visa papa of papa was er niet. Privileges of in de pech, enkel de geprivilegeerden, snap het niet. Van veel te rijk nog veel te arm, de bezitters of die zit op niks. In de snackbar of Michelin of in de rij voor een voedselpakket. De grote speler, de petit joueur, op de fiets of in bolide. De poot of de SUV, wie had wie niet gezien. Werknemers, doppers, gezond of invalide. Witte kassa, zwart geld, geef mij gewoon nog iets te drinken. Centrum, periferie, stad of platteland. Last van oogheidswaanzin of compensatiedrang. Straatwijs of wijs nog niks, ruwe handen of diploma's. Het zijn zotten die werken en die rekenen op de pensioenskas. Gebroken of gesterkt, door trots of trauma. Een misgunner of een wenks het beste. Wie sloopt, wie verrijkt. Pessimist, optimist, wie kiest zijn realiteit. Welk soort winkelier handelde in liefde of angst. Dus kijk neer, uit de hoogte. Scheld, vervloek of zeik. Toren van ivoor, een onbereikbaar eiland. De hel, dat zijn de ander. Van zonde zijn wij vrij. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij. Of reis mee, overstijg. Kijk toe en omarm. Baksteen, in de rij, solide, hou het warm. De hel, dat zijn de ander, maar de ander, dat zijn wij. De hel, dat zijn de ander, maar de ander, dat zijn wij.
2: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: Dit is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
3: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, omdat het optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren. Om dat te laten doorgaan, dus ze schrappen het. En ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
2: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. De E40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elessien. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
4: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
2: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt, maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen, sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
2: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
3: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
3: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Radio.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene werd gisteren 25 jaar naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het naaktstrand, en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment...